Dit was de groep Meta met Sörög az Akacvélevél, gevolgd door een solo van Kalman Balog, genaamd Olaus. Deze opname stamt uit het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw en laat een traditionele Balog horen. Hij groeit uit tot een veelgevraagde gastmuzikant en komt zo terecht bij het Eucros Ensemble en het wereldwijd befaamde Musicas. U hoort beide groepen met twee traditionele stukken uit Transylvanië. Eerst Musicas met Cimbalmos van Bonsida en daarna het Eucros Ensemble met Dans van de Secular Region en Kaj.

0: Thank you very much. Dankeschön. Bede Péter, Kovács Ferenc, Frenki Lato, György Mihály, Novák Csaba, Balogh Kálmán. The Gypsy Cimbalom Band. Köszönjük szépen.
1: En met dit Bulgarian Gypsy Horror 2 besluiten we dit programma Metamorfose, samengesteld door Eelco Schilder.

het lampje. Ja, dat is het lampje. Dat is het lampje. Dat is het lampje. Dat is het lampje. Dat is het lampje. Dat is het lampje. Dat is het lampje. Dat is het lampje. Dat is het lampje. Dat is het lampje. Dat is het lampje. Dat is het lampje. Dat is het lampje. Dat is het lampje. Dat is het lampje. Dat is het lampje. Dat is het lampje. Dat is het lampje. Ja, light lamp. Ja, light lamp. Like a night noodle, light lamp. Ja, light lamp.

Dit is Concertzender Live met een hommage aan Malando. U hoorde de tune Lolita uit 1968. Dit was jarenlang de wekelijkse herkenningsmelodie van onze Nederlandse Malando, Arie Maasland uit Rotterdam. In 2012 hebben we er 12 programma's aan gewijd. Maar er was nog veel meer waar we niet aan toekwamen. Bijvoorbeeld zijn minder bekende grote werken, suites, met een bepaald thema. De belangrijkste kenner van Malando's leven en werk, Alois Broeke, bracht in 1999 in eigen beheer 4 boeken over Malando uit. Hij wist vriend en bekend dirigent van verschillende grote orkesten, Geert Schrijvers, te bewegen zich eens te verdiepen in het werk van Malando. Vooral de suites die hij schreef en die door een grote orkestbezetting nauwelijks zijn uitgevoerd en zeker niet op de plaat verschenen. Het zeer actieve en al in 1912 opgerichte fanfareorkest Pius X uit Poeldijk was bereid de bewerking van Geert Schrijvers met een 40-mans orkest uit te voeren en zij deden dat in Theater De Veste in Delft. Maar dat was eenmalig. Speciaal voor de concertzender werd dit hele concert door Wijnand de Groot opnieuw opgenomen op 15 februari van dit jaar. Maar nu zonder publiek. U gaat deze uitvoering integraal beluisteren in de komende 43 minuten. De voice-over is van Bas Liebeek. Zo krijgt u een overzicht van het leven en werk van Malando.

Nederland kent een vergeten fenomeen uit de wereld van de muziek, onder de naam Malando. Het is dinsdag 26 mei 1908, wanneer er in Rotterdam een jongen geboren wordt in het arbeidersgezin van Joris en Cornelia Maasland. Hij krijgt de naam Arie mee en niets wijst erop dat er op deze dinsdag een muzikaal fenomeen geboren is. Als Rotterdamse jongen speelt en groeit hij op in het hartje van de stad en gaat naar school in de Vredenoordstraat. Maar op zijn 16e jaar komt daar een hele nieuwe interesse bij, muziek. Hij krijgt les van de bekende koordirigent en muziekpedagoog Jan Kriek. Op 12-jarige leeftijd verhuist de familie naar Den Haag en de jonge Arie gaat er naar de HBS. De liefde voor muziek is zo groot dat hij besluit om met een aantal van zijn vrienden in het schoolorkest te gaan spelen. Na zijn tijd op de HBS gaat Arie studeren aan de Academie voor de Beeldende Kunsten in Den Haag en er volgt een opleiding tot bouwkundig tekenaar. Tegelijkertijd ontwikkelt hij ook een diepgaande interesse voor de theoretische kant van de muziek. Die interesse in de muziek wint het uiteindelijk van de bouwkunde en hij zegt zijn studie vaarwel.

Die kennis van de muziektheorie komt Maasland goed van pas, want in die tijd begint hij ook met arrangeren. Arie speelt in verschillende semi-professionele orkesten en in 1932 gaat hij spelen bij de Jumping Jacks, een beroepsorkest van naam. In de Jumping Jacks kan hij zijn ziel en zaligheid kwijt. Ritmegevoelig als hij is, wordt hij een bedreven slagwerker. Ook speelt hij er piano en accordeon. In het orkest komt hij met de meest uiteenlopende stijlen in aanraking, maar de Spaans- en Latijns-Amerikaanse muziek hebben zijn duidelijke voorkeur. In deze woelige tijd, terwijl Europa langzaam maar zeker afglijdt in weer een oorlog, trouwt hij met zijn grote liefde Johanna van der Star en krijgt het jonge gezin een dochter, Lia. Arie is niet tevreden met alleen maar het herhalen van al bestaande muziek voor de Jumping Jacks. Hij wil ook zelf nummers schrijven voor zijn orkest en raakt hierbij gefascineerd door de Argentijnse tango. Die obsessie voor Latijns-Amerikaanse muziek in het algemeen, maar voor de tango in het bijzonder, komt door een optreden van violist Eduardo Bianco en zijn orkest. In 1935 treedt deze grootmeester op in Den Haag. Als door de bliksem getroffen hoort de jonge Arie de gepassioneerde melodieën en de opzwepende ritmes en is vanaf dat moment verknocht aan de tango.

In die tijd was de tango in Nederland niet echt populair. Mede door de opvatting dat het allemaal een onbehoorlijke en aanstootgevende toestand was, deze vulgaire dans, en dat die schadelijk kon zijn voor de moraal. Toch was de aantrekkingskracht van de tango zeer groot. Ook Arie werd erdoor getroffen. Op het moment dat de Jumping Jacks begonnen met het spelen van tango's en roomba's, merkte hij dat deze muziekvorm de toehoorders zeer aansprak. Daar moest hij iets mee doen.

Het leidt in 1939 tot de oprichting van zijn eigen orkest, dat zich zal gaan toeleggen op het spelen van zijn eigen composities en zijn eigen stijl van tango's. In deze tijd ontstaat er ook de naam waaronder hij later wereldberoemd zou worden. Arie Maasland, de arbeiderszoon uit Rotterdam, wordt Malando, de expert van de tango en tovenaar op de accordeon. Maar net op dat moment staat de wereld in brand en breekt de Tweede Wereldoorlog uit. In eerste instantie is er nog niet veel aan de hand, omdat de bezetter de Latijns-Amerikaanse muziek toestond. Maar in 1944 wordt Arie opgeroepen om dwangarbeid te verrichten voor de nazi's. Hij wordt naar kamp Amersfoort gebracht om van daaruit op transport gezet te worden naar Duitsland. Tijdens een mars van het kamp naar het dichtstbijzijnde station weet hij echter, samen met 4 orkestleden, te ontsnappen en keert terug naar zijn gezin. Het tij is aan het keren en het wachten is op de bevrijding door de geallieerden.

Na de bevrijding begint het pas echt. Malando en zijn orkest krijgen een contract bij de VARA in 1946. En vanaf dat moment is hij met grote regelmaat te horen op de radio. De hele wereld heeft inmiddels kennis genomen van een tango die hij schreef in 1936. Olé Guapa. Hetgeen zoveel betekent als, hey, lekker ding. Het is een daverend succes en het werk vormt de onmiddellijke aanleiding van diverse concertreizen die hem en het orkest wereldberoemd zullen maken. Zelfs nu, meer dan 75 jaar later, is het de meest gespeelde compositie van Nederlandse komaf. Het is een van de meest gecoverde werken uit de geschiedenis van de muziek en vormde Malando's paspoort tot de rest van de wereld.

Niet alleen de tango, maar ook de rumba vormt een belangrijke pijler in het oeuvre van Malandro. Zijn meest opmerkelijke compositie ontstaat nadat hij het beroemde Take 5 van Dave Brubeck hoorde. Een jazznummer dat lekker dansbaar klonk, maar tegelijkertijd in een vreemde vijfkwartsmaat stond. Dat was ongekend. Brubeck's hitnummer vormde de inspiratie voor een van Malandro's meest originele composities, de rumba en cinco, de rumba in vijven.

De muziek van Malando wordt ook meer en meer ontdekt door zogenaamde serieuze componisten in andere takken van de muziekbeoefening. Nederlands grootvader van de harmonie- en fanfaremuziek, uitgever Jan Molenaar, hoorde meteen het potentieel van Malando's muziek en vroeg hem of zijn composities niet bewerkt mochten worden voor blaasorkest. Malando maakte geen enkel bezwaar. Hij had zelfs een grote voorliefde voor de blaasmuziek. Het leidde tot composities, enkele orkestsuites, pasodobles en vele tangobewerkingen. Ook schreef hij het werk Lastima, een mars voor fanfareorkest, waarin de opzwepende en optimistische klanken van Malando's muziek perfect gecombineerd worden met de traditionele marsmuziek.

Inmiddels was Malandro's beheersing van de tango op zo'n grote hoogte gekomen dat zelfs in Argentinië, het land van de tango, zijn composities op plaat uitgebracht werden. Het leidde tot een bezoek aan het stamland van de tango en vormde de basis voor nieuwe vormen van componeren. Het bezoek aan Argentinië maakte een onuitwisbare indruk op Malandro. Uit deze tijd stammen diverse composities, geïnspireerd door de landschappen van Midden-Amerika en de mensen die er wonen, treffend gevangen in de suite Los Rios, een ritmische impressie van de drie grote rivieren, de Rio Negro, de Orinoco en de Chubut.

Tijdens zijn leven werd Malando vele malen onderscheiden. Hij ontving in Pavia de Oscar Mondial als werelds beste accordeonist in orkestverband, won een Edison en een gouden harp en werd in 1973 koninklijk onderscheiden. Met zijn geheel eigen visie op de tango bepaalde hij vele jaren het muziekbeeld op dit gebied en van zijn tango Ole Guapa zei men dat hij elke minuut wel ergens ter wereld gespeeld werd. In de jaren 60 veroverde Malando stormenderwijs Japan en werd daar geliefder dan waar ook ter wereld. De tournee van 1964 in het land van de reizende zon werd door talloze inwoners op de voet gevolgd en zijn orkest werd een fenomeen. De Rotterdammer in hart en nieren was een internationale ster geworden en in Nederland worden zijn werken nog altijd gespeeld op danslessen vanwege de strakke en duidelijke ritmiek in zijn composities.

Maar in de loop van de jaren nam in Nederland de belangstelling voor de muziek van Malando af en trad het orkest nog maar zelden op. De tijdgeest veranderde en Malando zelf werd ziek. Het definitieve afscheid van de radio en tv kwam op 20 oktober 1979. Het was het laatste openbare optreden van Malando, die werd geëerd in een VARA-televisieshow. Een jaar later, op 22 november 1980, overleed Malando, Arie Maasland, in Bussum, op 72-jarige leeftijd. Ondanks alle onderscheidingen en het wereldwijde succes bleef Arie Maasland een eenvoudig, hardwerkend muzikant, bijna kleurloos. Hoewel hij zelf terdege wist waar zijn kracht school, maakte hij naar buiten eerder een indruk van verlegenheid. Hij gedroeg zich meer als een getalenteerde, teruggetrokken ambachtsman dan als een kleurrijke vedette met sterallures en voelde zich het meest op zijn gemak in eigen kring. Door en door Nederlands leek hij een contrast met de temperamentvolle muziek die hij op papier zette en waaraan hij met zijn orkest klank gaf.

Maar de geest van Malando en zijn befaamde orkest ging niet verloren toen Arie Maasland kwam te overlijden. Het orkest bestaat nog en wordt tegenwoordig geleid door zijn eigen kleinzoon Danny Overweg. Dit jaar viert het befaamde orkest haar 75-jarig jubileum en hoewel het in Nederland nog iets wat onder de radar blijft, is het Malando Orkest nog steeds een graag geziene verschijning, onder meer in Midden-Amerika, Duitsland, Indonesië, China en Japan. Graag maken fanfare Pius X en haar dirigent Geert Schrijvers van de gelegenheid gebruik om Danny Overweg en het Malando Orkest alle goeds toe te wensen tijdens hun jubileumtournee en houden zij de herinnering aan Arie Maasland in leven door dit speciale concert. Opgedragen aan Arie Maasland, de man die de nuchterheid in zijn hoofd, het talent in zijn vingers en de passie in zijn hart had.

Dit is een concertzender met een hommage aan de in 1980 overleden Malando. U hoorde de integrale uitvoering van een exclusief concert door het uit 40 man bestaande fanfareorkest Pius X uit Poeldijk, onder leiding van de dirigent Geert Schrijvers. Schrijvers bewerkte ook de meeste stukken. De voice-over was van Bas Liebeek. Opnametechniek Wijnand de Groot. We hebben nog tijd voor een derde suite. In 1975 door Malando en zijn eigen orkest uitgevoerd onder de naam Recuerdos de Buenos Aires. Het bestaat uit de delen Plaza de Mayo, Avenida Corrientes, Barrio de la Boca en Parque Colón. Overigens, u vindt de speellijst op onze website concertzender.nl. Henk Braaksma stelde dit programma samen met medewerking van Alois Broeken.

Wat leuk dat je er bent. We zijn weer terug met Brasil da Lil. Met nog zo'n mooie selectie van Braziliaanse muziek. Laten we gauw beginnen met Milton Banana Trio, Cidade Vazia.

agora met een chorinho pra você. Oh, wat heerlijk. En hier voor hadden wij A Beleza é Você, Menina, van Bebeto. Lekker 70s.

Ai, want ontzettend lekker. Happy People van Ayrton Moreira. Ik wil meer Happy People. We hebben deze set geopend met Bobera van Edson Frederico. En de tweede nummer hiervan is eigenlijk een band uit Zweden. Die heette A Bossa Elétrica, Sob a Luz do Sol. Dat is een versie, een maracatu versie van Everybody Loves the Sunshine.

Sou Drão, Elza Soares, de Moi Diva, de Brasília Net heeft verloren. De tweede nummer van dit set is Meu Juramento van Márcio Faraco. En bij de allereerste nummer van dit set, als je van Michael Franks houdt, dan herken je dat gelijk. Dat wordt gezongen door iemand die ik ken. En de Braziliaanse versie daarvan heet Pra Falar Bem a Verdade.

ook kan slapen. Doe een fakke dia.

Ja, we hebben deze set geopend met een flashback. Clayton e Clidir, Zuid-Brasília, paixão, passe. En we hebben geëindigd met Seu Jorge, burguesinha, heerlijk, samba rock. Hey, tot de volgende keer. Was leuk dat jullie er waren. Doei!

0: Dit is de Concertzender. Hartelijk welkom bij Mariama, het programma voor de liefhebbers van Afrikaanse muziek. Zoals u van ons gewend bent, hoort u het komende uur de mooiste muziek uit het hele continent. Deze uitzending werd samengesteld door Peter de Koning. Als muziekrecensent gaan er jaarlijks heel veel cd's door zijn handen. En in deze aflevering brengt hij de artiesten samen die in 2011 het meeste indruk op hem maakten. Om te beginnen SMOD, een talentvol trio uit Mali.
1: Yes!

U luistert naar de concertzender, naar Mariama, met in dit uur een selectie aan nieuwe Afrikaanse muziek. De laatste jaren staat de muziek uit de Sahara volop in de belangstelling. In het volgende stukje daarom drie Touareg-artiesten die dat deinende ritme helemaal in de vingers hebben. En als laatste dadelijk de Egyptische groep Rango, die in 2010 verrassend debuteerde met een sterk album.

Voor het laatste deel van Mariama dalen we af van de Afrikaanse oostkust naar de diepe binnenlanden van Zambia en Congo. Plus, voor de afwisseling en goede smaak, ook nog een prachtig Latin-nummer van Sonero Labasose uit Senegal.

U luisterde naar Mariama, het programma voor Afrikaanse muziek. Ga voor de volledige speellijst van deze uitzending naar onze website www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Peter de Koning.

Welkom bij de Concertzender en welkom bij Mariama, ons uurtje Afrikaanse muziek. Deze uitzending is geheel gewijd aan Ethiopische muziek. In Nederland wordt het al jarenlang gepropageerd door de punkers van The X. In deze Mariama veel oud werk, maar ook hedendaagse muziek. We starten met twee nummers meditatieve religieuze liermuziek. Allereerst van Alemu Aga op de Begwena, ook wel de harp van koning David genoemd. Vervolgens de nog zwaardere, bijna onaardse klank van de meer dan manshoge Begwena van Servo de Messie. En het is serieuze muziek die concentratie vergt, zowel van de muzikant als van de luisteraar. Daarna muziek van de Asmaris. Een groter contrast is nauwelijks denkbaar. Deze troubadours zingen over allerlei profane onderwerpen, waaronder seks, drank en politiek. Maar ze doen het wel met een humoristische inslag.

overgang van de stedelijke Asmari-muziek uit de jaren 90 naar de tegenwoordige weer helemaal hippe 70s ethiopop is minder groot dan je denkt. Luister maar. Achterin volgens draaien wij Tamrat Efrengi en Sensation Band, gevolgd door Tlalun Kesese en Seyfu Yohannes en de nog immer in Europa rondtoerende Mahmoud Ahmed en Alemai Ueshete. Voor de volledige tracklist verwijs ik u naar onze site www.concertzender.nl.

0: Latino, Latino kalbe, indi hasa sabeng, sabanu nendlo choro yamadu ning.
1: Dit is nog steeds Mariama op de concertzender. We eindigen met hedendaagse Ethiopische muziek. Niet alleen Mahmoud Ahmed en Alemayo Echete spelen nog steeds, maar ook saxofonist Gatshef Mekuria en vibrafoonspeler Mulatu Astak are still going strong. En ook de moderne klanken van de drumcomputergedreven dansmuziek uit Addis Ababa mag zich hier ten lande in steeds grotere populariteit verheugen. Alhoewel het af en toe wel op het randje van ranzig balanceert.

Deze uitzending werd samengesteld door Francis de Souza. Mocht je willen reageren, stuur dan een e-mail naar mariama@concertzender.nl.

door Domna Samiou, een etnomusicologe die een groot deel van haar leven in alle delen van Griekenland opname maakte van de volksmuziek en die later ook zelf dit soort repertoire ging zingen. Tussen de A- en B-kant van deze langspeelplaat hoort u 7 instrumentale nummers. Die worden uitgevoerd op karakteristieke Griekse volksmuziekinstrumenten, zoals de flaiera, lauto, gaida, santouri, tumbeleki, djourna, clarino en kanonaki.

Dit is de concertzender met de zwervende microfoon. In dit uur volksmuziek uit Griekenland. De muziek is afkomstig van twee LP's van het Griekse label EMI Columbia. Eén LP hoort u in zijn geheel. Het zijn liederen die worden uitgevoerd

U luistert naar het programma Metamorfose. Vandaag een terugblik op de samenwerking tussen de Libanese diva Feroes en haar zoon, de componist-songwriter Ziad Rabbani. We luisteren nu naar een bijzonder mooi lied dat live is opgenomen in 2000. Saba ve Masa, dat 's morgens en 's avonds betekent. Het is geschreven en gecomponeerd door Ziad, die ook op de piano speelt. Dit is de tekst. 'S morgens en 's avonds, het is onvergetelijk. Ik heb de liefde achtergelaten, verdriet kwam ervoor in de plaats. Waarom zou ik een ander zoeken? Er zijn veel mensen, maar niemand zoals hij. Mijn geliefde was zo lief en onbezorgd. Er is niemand zoals hij. Hij heeft me jaren verdragen. Ze waren niet gemakkelijk. Ik ben hem dankbaar. Kon ik mijn verdriet maar achterlaten en mijn geliefde terugkrijgen. 'S morgens en 's avonds. Alleen jij. Jij alleen.

Dit was een track van de Libanese zangeres Feroes. Het werd uitgebracht in 2002. Veel liefhebbers vreesden dat zij in de laatste jaren geen nieuwe albums meer zou uitbrengen. Feroes, een verouderde en teruggetrokken dame van in de 70. En de politieke situatie in Libanon is ook de laatste jaren minder stabiel. Haar zoon Ziad bracht ook minder muziek uit dan vroeger. Maar toch, dit jaar maakte die bekend dat ze bijna een nieuw album klaar hadden, maar moeite hadden met het vinden van een label. Uiteindelijk hebben ze het zelf geproduceerd en het ligt sinds oktober 2010 in de winkels. Ze hebben ook voor een live optreden gezorgd in Beirut. Het nieuwe album heeft naast het originele nieuwe materiaal een paar uitvoeringen als eerbetoon aan haar oude liederen. We eindigen met een paar tracks van dit album, toepasselijk genoemd EFML, oftewel Ja, er is hoop.

Dit programma werd samengesteld door Hatim Suleiman. Voor meer informatie of reacties, kijk op onze website www.concertzender.nl.

0: Discover, een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: A song called Detour. There is a muddy road ahead.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Disc Cover. Vorige maand hadden we een mooi voorbeeld van een onbekend verstoft juweeltje. De keuze van nu is meer bekend, maar daarom niet minder interessant. Geen bluegrass, ook al hoorde u als introductie banjo-virtuoos Bill Keith. Nee, het gaat om het toen nog prille knaapje op mandoline Pierre Bensusan. Hij zou uitgroeien tot een van de allerbelangrijkste akoestische gitaristen. Hier zijn twee tracks van zijn debuutalbum Près de Paris, een waar meesterwerk op zich.

Dit was Pierre Bensoussan met twee kenmerkende tracks. Allereerst de fingerpicking-stijl in de open D-A-D-G-A-D-stemming. Bensoussan vond deze gitaarstemming niet zelf uit, maar leerde hem van de Britse gitaristen John Renborn en Davy Graham. Hij perfectioneerde het. Een tweede kenmerk is de slissende zang van de gitarist. Later zou hij de stem ook als instrument gebruiken. De eerste drie tracks uit het tweede album, simpelweg 2, 2 of 2 genoemd, lopen als een werkstuk in elkaar over en die laten we u nu horen.

Pierre Bensoussan heeft Algerijnse roots en was pas 19 toen hij zijn album 2 opnam. Hij vestigde zich direct als gitaargrootheid. Hij koppelt een perfecte techniek aan lyriek en emotie. Startpunt was de bluegrass en Keltische muziek, maar ook de Franse traditionele muziek. Daarnaast componeerde hij zelf in dat idioom. We horen van alle ingrediënten voorbeelden in de komende nummers.

Op Two van Pierre Bensusan zijn al de eerste multiculturele geluiden te horen. Hij vermengt stijlen en invloeden, ingegeven door de flat waar hij toen woonde. Die stond namelijk midden in Parijs in een emigrantenwijk. Op Twee nog bescheiden, maar in zijn latere werk zal dit veel meer tot uiting komen. Drie tracks uit het album.

Na een aantal albums met traditionele, met name Keltische muziekelementen, evolueerde Bensusan richting jazz en new acoustic guitar style. Veel improvisatie derhalve en niet altijd de melodie als uitgangspunt. Daarbij experimenteerde hij op een overigens aanvaardbare manier met geluidseffecten en bewerkingen. De stem kreeg, vergelijkbaar met Al Jarreau, meer de functie van een instrument dan zang. Uit zijn latere periode horen we zo'n voorbeeld van een live-opname.

Als afsluiter van deze disccover laten we een van Pierre Bensoussans meest bekende nummers horen. Het lied, Dame Lombarde, verscheen al op zijn debuutalbum en dat is hij al die jaren blijven spelen. Hij leerde dit van de Franse folkgroep Malicorne, maar het wordt nu vereenzelvigd met de gitarist. Deze opname komt van zijn laatste live CD Encore. This cover werd samengesteld door Marius Roeting.

concertzender. Welkom bij Discover. Een aantal afleveringen geleden belichten we een van de beste albums met Ierse muziek ooit, het duoalbum van Andy Irvine en Paul Brady. In deze uitzending hoort u zeker geen meesterwerk, nog een opzienbarend album, maar de historische waarde van de schijf is groot. Paddy on the Road, de allereerste uitgave van de Ierse icoon Christy Moore.

0: Ja, u zult al gemerkt hebben dat de geluidskwaliteit en productionele kant van deze plaat te wensen overlaat. Moore nam het album eind jaren 60 op tijdens zijn verblijf in Engeland, waar hij langs de pubs en folkclubs trok. Hij ontmoette er de eerste schrijver en songwriter Dominic Behan. Die regelde een studio bij Sound Techniques in Londen en zorgde voor een backingband, het jazzcombo van Steve Benbow. De heren hadden niet veel kaas gegeten van het arrangeren van folksongs. De arrangementen zijn populair, geheel mainstream voor middle-of-the-road songs in de jaren 60. Moore zegt hierover: we repeteerden 6 uur op donderdag en namen vrijdags in 6 uur op. Ik had de muzikanten nooit eerder ontmoet en we hadden verder geen binding, maar ik kon ze volgen met de drank.
1: Dublin City in 1914, the boss was rich and the

0: Naast enkele traditionals die later in het werk van Moore terugkeren, zoals Cunla, The Curragh of Kildare, zijn er eigentijdse nummers met een groot aandeel van Behan. Muzikaal laat Moore zich zelden uit over het album, maar dit heeft hij wel gezegd. Een album was nodig om je aandacht te vestigen bij boekers en het opende deuren naar radiostations.
1: Come all you true-born Irishmen and listen to my song. I am a bold buck navvy and I don't know right from wrong. Of late I've been transported from Ireland's lovely shore. The case is sad.

De razende bol was altijd Lennarts lievelingsproject, volgens Astrid. We sluiten af met de nog altijd actieve Nijg. Uit het programma Nijgse Vrouwen, waarin ze samen met drie collega's een eigenzinnige ode aan de teksten en muziek van Lennart Nijg brengt. U kent dit lied vast wel in een meer populaire uitvoering. Discover wordt samengesteld door Marius Roeting.

Achter Vlielands hoge duinen ligt een dorpje in de zon. En daar wacht een Vlielands meisje dagelijks op de postiljon. Want haar jongen

wat zo'n brief toch ver moet reizen, ergens uit zo'n tropisch land, met de stoomboot mee naar Texel, met de kar naar Eierland.

Zo groot en machtig is het grootste schip zelfs klein. En ik wou maar dat mijn jongen veilig weer bij mij kon zijn.

0: Discover. Een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: In 2001 richtten vier jonge studenten in Boston een formatie op waarmee de pers en de muziekliefhebber aanvankelijk geen raad wisten. Want hoe moest je de muziek van dit kwartet nu categoriseren? Het had iets van country, was gerelateerd aan de bluegrass, maar kende ook elementen uit de folk en zelfs klassieke muziek, blues en popmuziek. Een nieuw hokje werd gecreëerd. En met groepen als Joy Kills Sorrow en Nickel Creek werd Crooked Still de vertegenwoordiger van de Old Grass of New Grass. Welkom bij deze aflevering van Discover rond het album Live van Crooked Still.

Dat waren achtereenvolgens Orphan Girl, When First Unto This Country, Little Sadie, Wading Deep Waters en Lulu Gal van Crooked Still. Met het debuutalbum Hop High uit 2004 steelt Crooked Still direct harten door het zwoele stemgeluid van zangeres Evie O'Donovan en de kletterende banjo van Gregory List en de zeldzame combinatie van contrabas en cello. 2 jaar later bevestigen ze met Shaken by a Low Sound hun reputatie. En dan volgt de eerste bezettingswisseling. Cellist Rushad Eggleston verlaat de groep en wordt opgevolgd door Tristan Claridge. En met fiddler Brittany Haas wordt het viertal een vijftal.

Dat waren van Crooked Still de nummers Can't You Hear Me Calling en Look On and Cry. In de nieuwe samenstelling neemt de groep het album Still Crooked op in 2008. Een jaar later verschijnt dan het eerste live album met opname gemaakt in december van dat jaar. Van de 14 tracks zijn er slechts 3 hedendaagse composities. Van Robert Johnson, Bill Monroe en de openingstrack van Gillian Welch. De andere 11 zijn bewerkte traditionals, waaronder enkele Anglo-Amerikaanse folksongs. Het is een doorsnee van het werk van de eerste 3 albums.

0: Yes, that was beautiful.
1: Dat waren Ain't No Grave, The Golden Vanity en Wind and Rain, uitgevoerd door Crooked Still. Vreemd genoeg verschijnt het album live niet op hun vaste label Signature Sounds, maar wordt in eigen beheer uitgebracht zonder catalogusnummer. Waarschijnlijk werd het verkocht tijdens concerten en is daardoor een moeilijk verkrijgbaar item. Toch behoort live tot het allerbeste van de groep. Het vijftal bewijst dat de virtuositeit, maar ook de spontaniteit en de sfeer niet beperkt blijven tot de studioruimte.

0: Dat was Crooked Still met Darlene Corey, Captain Captain en Come On In My Kitchen. Het jaar na Live volgt het laatste volwaardige album, Some Strange Country. En weer een jaar later de 7-track EP Friends of Fall. Voorlopig de laatste uitgave van de band. De leden storten zich afzonderlijk op parallelle carrières, waarbij met name O'Donovan succes heeft. Het is een soort slapende waakzaamheid, want de groep geeft onregelmatig toch nog wel optredens. We besluiten deze Discover met de laatste track uit Live, getiteld The Absentee, en als toetje Crooked Still's bewerking van Paul Simon's American Tune. Discover wordt samengesteld door Marius Roeting.
1: Thanks again, we're Crooked Still, and we'll see you guys next time.

0: Het is 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De KNVB heeft het Openbaar Ministerie gevraagd om de gokinzet te onderzoeken bij de wedstrijd FC Groningen-NAC. Die wedstrijd eindigde vorige week in 3-1. Vooraf is 1,1 miljoen euro ingezet. Een uitzonderlijk hoog bedrag. Normaal gesproken gaat het om 50.000 tot 60.000 euro. Een woordvoerder van de KNVB zei ervan uit te gaan dat justitie zich richt op het internetgokbedrijf Betfair. De voetbalbond heeft afgelopen week zelf een onderzoek gedaan en daarbij is volgens de woordvoerder niks bijzonders aan het licht gekomen. Maar de KNVB is geen opsporingsapparaat en daarom is justitie gevraagd ook onderzoek te doen, zei hij. De Iraakse premier al-Maliki hoopt dat de veiligheidsconferentie in Bagdad door de deelnemers niet wordt misbruikt om hun onderlinge ruzies uit te vechten. Het is ook in het belang van de buurlanden dat er snel een eind komt aan het terrorisme in Irak, zei al-Maliki bij de opening van de conferentie. Op de agenda staat het geweld tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Maar het dreigt vooral te gaan over de aanwezigheid van diplomaten uit Amerika en Iran en Syrië. Het is voor het eerst in jaren dat zij direct met elkaar onderhandelen. Vandalen hebben vanochtend tussen Roermond en Reuver een stalen vuilcontainer vol met puin op het spoor gerold. Een goederentrein reed er tegenop en sleepte de container zo'n 200 meter mee. Daardoor raakte de seininstallatie beschadigd. De machinist kwam met de schrik vrij. Het treinverkeer tussen Roermond en Reuver moest een paar uur worden stilgelegd, maar inmiddels rijdt alles weer. Belgen die vaak in de file staan kunnen korting krijgen op hun verzekeringspremie. Een verzekeringsmaatschappij biedt die mogelijkheid nadat ze had uitgerekend dat bij files de ongevalskosten dalen. Er gebeuren weliswaar niet minder ongelukken, maar door de lage snelheid is de schade er meestal veel minder. De maatschappij heeft een aantal regio's geïdentificeerd waar de meeste files staan en wie daarvoor renst, krijgt korting. Het weer, geregeld zon en droog, het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: De Concertzender. Zwerfstenen.

0: Welkom bij Mariama. Vandaag besteden we aandacht aan de popmuziek uit Zambia.
1: One, two, three, four.

Dat was Emmanuel Moulay-Mena met Umuti wa Bouf-Yashi. En daarmee zijn we begonnen aan een aflevering van Mariama, die in het teken staat van de Zambiaanse popmuziek. Vanaf eind jaren 70 tot en met de jaren 80 was de Zambiaanse muziek op zijn hoogtepunt. Geïnspireerd door de populaire popmuziek uit buurland Congo ontstond een stijl die bekend staat als Zamrumba. Populaire muziekstromingen die meer geworteld zijn in de eigen Zambiaanse traditie zijn Kalindula en Manchantia. Met de economische depressie in de jaren 90 was de muziekindustrie van Zambia totaal ingestort. Gelukkig bloeit sinds 2000 de Zambiaanse muziek weer op, met als grootste katalysator het platenlabel Mondo Music. Behalve dat ze nieuwe artiesten produceren, steken ze ook energie in het opnieuw uitbrengen van de nostalgische hits van toen. De meest originele opnamen zijn verloren gegaan, maar met kraak en al herleven oude gitaren en de eerlijke stemmen vanaf LP weer op CD. Hier zijn bijvoorbeeld de Makishi Band, de Five Revolutions en de Uweka Stars.

Eind jaren 70 gaf president Kenneth Kaunda de opdracht dat 95% van de muziek op de radio van Zambiaanse origine moest zijn. Hij hoopte daarmee de Zambiaanse identiteit te verstevigen. De muzikanten gingen echter niet op zoek naar hun traditionele wortels, maar probeerden vooral popsterren te worden. Een van de eerste grote sterren op het Zambiaanse muziekfront was John Nyirongo. Balancerend tussen emotionele balance en puur vermaak zingt John Nyirongo over alledaagse problemen van Zambia. Het nummer Ngomwa bijvoorbeeld verhaalt over een vrouw die geen kinderen kan krijgen. Ze wordt om deze reden verstoten, vervalt in een zwerversbestaan en belandt met verschillende mannen in bed. Uiteindelijk zit ze opgezadeld met verschillende kinderen van verschillende mannen. Hoe kan ze haar kinderen onderhouden?

En dat was de Masiya Band met Zico La Molongo. Dit is de Concertzender, dit is Mariama, waarin we vandaag aandacht besteden aan de popmuziek uit Zambia. De muziek in Zambia bezit nog steeds een rituele functie en wordt gebruikt als een middel om de sociale structuur van de 73 verschillende stammen die Zambia rijk is uit te drukken. Liedjes worden gebruikt om te onderwijzen, om genezing te bieden, om geesten gunstig te stemmen en om sociale kwesties aan de kaak te stellen. Maar tegelijkertijd is de muziek er ook voor puur vermaak. Het verpozende karakter van de muziek doet soms de ernst van de teksten vergeten. Zo zorgde de Black Power Band voor een enorme controverse met het prachtige nummer Imisango Yoba Chairman. Het verhaalt over partijhoofden die misbruik maken van hun machtspositie. De personen die zich aangesproken voelden door de tekst hebben toen hun macht gebruikt om het nummer van de radio te halen. Daarna, tot het einde van het programma, Paul Ngozi met het nummer Alungu.

0: Discover, een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: Het is 1974 als op het Duitse Autogram-label een EP verschijnt van een Nederlandse folkfamilie. Jan, Nol en Stefan Duindam brengen als Tale Toddle bewerkingen van zowel Engelstalige, maar ook Nederlandstalige traditionals. Het schrijfje is nu schier onvindbaar, maar de concertzender laat u ervan twee tracks horen.

Symbolisch voor deze groep Tale Toddle is de overgang van Engelstalige naar Nederlandstalige folksongs. In 1975 verschijnt Tot Leringen en de Vermaak, een van de eerste LP's met louter Nederlandstalige traditionele liederen. De broers Daandam krijgen versterking van zingende zus Bianca en worden op fluit begeleid door de ook op hun debuut meespelende Mieke Brakman, afgewisseld door Irene van Lier. Openingstrijk Merk toch hoe sterk is een geuzenlied uit 1626 over de bevrijding van Bergen-op-Zoom van de Spaanse bezetter in de Tachtigjarige Oorlog.

al van den drogen haring en O dag, O lang gewenste dag, twee bekende Nederlandse volksliedjes. Laatstgenoemde werd door vele folkmuzikanten van eigen arrangementen voorzien. Destijds waren het nog relatief onbekende liederen. Na ruim vier decennia constateren we dat er meer inmiddels gekende tracks staan op dit album Tot Leringen en de Vermaak. Het geeft aan dat we het belang van dit album voor de Nederlandse folk niet mogen onderschatten. Zo vinden we ook terug het door heel Europa gekende Twee Koningskinderen en het door Funkus tot hit gepromoveerde Kaperenvaren.

Vooral snaarinstrumenten domineren het album van Tale Toddle. Noel, Jan en Stefan spelen gitaar, banjo, bouzouki, mandoline en dulcimer. De fluit van Brakman en van Lier en een verstopt pomporgeltje wijken af. De arrangementen en vooral de wat gedragen manier van zingen doen wellicht nu wat gedateerd aan, maar waren voor die tijd progressief.

Rond 1978 is het gedaan met Tail Toddle. Het jaar daarvoor brengt Jan Duindam een eerste soloalbum uit. Thoughts bevat in tegenstelling tot het Tail Toddle werk louter eigen composities van Jan. Hij brengt nog diverse albums uit onder eigen naam of als lid van een formatie. Zo verschijnt in 1984 een New Age beïnvloed album Interweave, waarop ook Stefan bijdrage levert. De andere Duindam, broers en zus blijven muziek maken, maar op een bescheiden schaal. U hoort nu een aantal tracks uit Thoughts.

We sluiten af met twee korte instrumentalen van de LP Thoughts door Jan Duindam, die inmiddels multitracking laat horen toch een begenadigd snarenplukker te zijn. Dit was Disc Cover bij de Concertzender, samengesteld door Marius Roeting.

U luistert naar de Concertzender. Wij gaan verder met Concertzender Live. En dat betekent dus eigen opname van de Concertzender. Het worden opnamen die zijn gemaakt tijdens het Houtfestival Haarlem op 17 juni 2012. En we gaan als eerste luisteren naar de Belgische flamenco-gitarist Mirdin. Mirdin de Kouter, dat is zijn volledige naam. Het is een introverte gitarist die opgroeide in een familie van artiesten en muzikanten. Zijn vader was zowel schilder als muzikant en zijn moeder is opgeleid met het klassieke pianospel van haar moeder, die 's ochtends de familie wakker speelde met Haydn, Beethoven, Schubert of Bach. Maar gelukkig was zijn vader ook begaan met andere muziek, zoals flamenco, jazz, zigeunermuziek. Hij leerde Mirdin de kneepjes van jazz en gypsy swingstijl op de klarinet, zodat hij mee kon spelen in het familieorkest. Maar al snel leerde Mirdin de basis van flamenco-gitaarspel en vertrok naar Andalusië om te studeren bij Manolo Sanlúcar en Gerard Núñez. Hij ontwikkelde al snel zijn eigen stijl en dat zette hem aan tot componeren. Zijn muziek is geworteld in de pure flamenco-traditie, maar ook verwerkt hij daarin elementen van jazz en klassieke muziek. En hij heeft inmiddels zijn 5e cd uitgebracht, Rosa de Papel. Luistert u naar 4 nummers van hem, om te beginnen naar Kundalini.

U luistert naar Concert in the Life en u luistert naar een opname van de Belgische flamenco-gitarist Mirdin tijdens het Houtfestival Haarlem 2011. En aan de achtergrondgeluiden te horen was het dus ook een buitenopname. Mirdin demonstreert hier zijn vaardigheden als componist en gitarist en bewijst dat grote flamenco-virtuozen niet noodzakelijk uit Spanje hoeven te komen. We laten nog een aantal tracks horen van deze opname. Te beginnen met Ama, gevolgd door Novar en Osho.

Thank you.

U heeft geluisterd naar een eigen opname van de concertzender van de Belgische gitarist Myrdin, opgenomen tijdens het Houtfestival Haarlem in 2012. En aansluitend laten wij nog een opname horen van Mohammed Reza Mortazavi. Het is een Iraanse percussionist die tijdens dit festival ook optrad. Mohammed Reza Mortazavi is een van de beste tombak- en dafspelers ter wereld. Hij is geboren in Isfahan in 1978 en vanaf 6-jarige leeftijd kreeg hij lessen op de tombak, die hij zo snel beheerste dat zijn leraar hem na 3 jaar niets meer kon bijleren. Hij ontwikkelde 30 nieuwe ingenieuze slag- en vingertechnieken. En inmiddels is hij wat dichterbij komen wonen, want hij woont nu in Duitsland. We gaan luisteren naar 2 nummers, Geradeaus, deel 2 en 3.

0: Een welverdiend applaus lijkt me voor deze gerade aus, deel 2 en 3. Gespeeld door Mohammed Reza Marta Zafi op tombak en daf. En wij namen dit op tijdens het Houtfestival Haarlem in 2012. Techniek werd verzorgd door Ben Mendes. En tot zover dit programma dat voor de Concertzender werd geproduceerd en samengesteld door Caroline Claire. Informatie vindt u natuurlijk over dit.
1: Discover, een zoektocht van de Concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.

Dit was de eerste kennismaking met de artiest van vandaag, Dan Arbraz. Iets meer over deze artiest. In 1972, u hoorde net Alain Stivell op het podium van de Olympia in Parijs. Maar op dat moment kwam ook Dan Arbraz vol in de picture. Een jaar daarvoor had hij al een bescheiden en subtiele gastrol vervuld op het meesterwerk van Stivell, Renaissance de l'art celtique. Hij bleef als trouwe adjudant van de harpist de samenwerking vele jaren voortzetten. Toch verscheen er in 1973 een, zou je kunnen zeggen, een eigen LP.

Dat waren twee tracks uit het enige album van de formatie Mor. En die bestaat uit drie gitaristen. Juan Nain, Serge Derrien, die ook fluit speelde, en Daniel Lebras. En over die laatste hebben we het in deze Discover dus. Maar dan wel met zijn eerste echte soloplaat, Douar Neve. Die kwam tot stand nadat de gitarist, inmiddels bekend onder zijn Bretoense naam Dan Arbras, terugkeerde uit een jaarverblijf in Engeland. Hij was daar een jaartje lid geweest van het gerestylede Fairport Convention. Hij heeft echter nooit opnamen met hen gemaakt die op de plaat zijn verschenen. Terug in Bretagne stortte Arbras zich op het uitvoeren van nieuwe, eigen en instrumentale composities gebaseerd op de Bretonse melodiestructuren. En dat werd dus Douar Neve.

De later zo kenmerkende stijl van Dan Arbras ontkiemt op Douarnenez en het zijn melodieuze, lyrische soli met het ritme van de Bretonse dansen erin verweven. Zijn elektrische gitaar heeft een lichte, maar aangename distortion en klinkt vrijwel altijd met wat nagalm. Zijn debuut is helemaal instrumentaal. Aan dit concept blijft hij enkele jaren vasthouden, maar veranderingen zijn op komst.

De albums van Arbraz kun je niet traditioneel noemen, al kende de muziek duidelijk wortels in de Keltische muziek. Hij stapt op een bepaald moment af van het louter instrumentale en begint songs te componeren. Merendeels in het Engels, later ook in het Frans. Ook muzikaal laat hij aan de ene kant de link met het Keltische los, maar anderzijds richt hij zich meer en meer op het ontwikkelen van een soort Bretonse rockfolk.

De carrière van Dan Arbraas zit wat in het slop als hij in 1992 een uitnodiging krijgt van de directie van het Festival de Cournaille. En dat is in zijn woonplaats Quimper, een avondvullend programma samen te stellen waarin folkmuzikanten uit diverse windstreken samenwerken. Het project L'Héritage des Celtes, met onder meer Donald Leny, leden van Capercailli en gasten als Alain Stivel, wordt een doorslaand succes. Met de vaste kern volgen diverse herhalingen aangevuld met nieuw materiaal. Vanaf 2000 richt Arbraas zich weer op kleinere projecten en op solo-optredens.

De meest recente cd van Dan Arbras bevat herwerkingen van oude nummers, aangevuld met een enkele nieuwe. En als vanouds spettert hij met zijn elektrische gitaar en hij etaleert zijn souplesse en drive. U hoort als afsluiter een track uit deze Dan Arbras. Discover werd samengesteld door Marius Roeting.

Welkom bij de Concertzender. In het komend uur hoort u het eerste van drie programma's met volksmuziek uit Peru. We beginnen met festivalmuziek uit de stad Cusco. Deze muziek komt van een zevendelige serie van het Smithsonian Folkways label. De festivals worden meestal gehouden op religieuze feestdagen. En waarom dan? Om de beschermheilige te eren. En van die beschermheilige staan de beelden in diverse regionale kerken. Bij deze verering worden offergaven aangeboden om zo de heilige tevreden te stemmen en ook om te kunnen rekenen op een goede gezondheid voor ieder individu en een economisch welzijn voor de dorpsgemeenschap. Het driedaags festival wordt bij de Vespers gevuld met verschillende dansgroepen die in het atrium voor de beelden van de heilige dansen. De nachten worden doorgebracht met het drinken van alcoholische dranken en uiteraard dansen tot vroeg in de ochtend. De muziek wordt ten gehoor gebracht door drie ensembles van verschillende samenstelling. Zo zijn er de conjuntos met de quena-fluit, violen, drums en vroeger ook mandoline of harp. Dan is er de brassband die een hogere status heeft en de banda de guerra die is samengesteld uit een aantal pita-fluiten en drums. Luister nu naar een zestal van zulke dansen.

We gaan verder met een lied en drie dansen. Het lied komt uit Paucartambo en is opgenomen op het feest van Virgen del Carmen. Kijk, moeder, we vertrekken weer. Moeder, zegen ons. Aan onze zonen van de hoogvlakte. Om die reden staan we nu nederig voor u en zoeken uw liefdevolle medelijden.

0: De tweede regio waaruit we muziek laten horen is de Colza-vallei ten noorden van Cuzco. Eerst twee liedjes gezongen in het Quechua. Het eerste gaat als volgt. Ga weg, kleine condor. Waarom vecht je met je bloedbroeder om de ingewanden van een hert? Ga weg met je bloederige bek. Daarna een liedje met de tekst. Met mijn stier klom ik over de berg. Met mijn roze poncho en mijn hoed kwam ik in de tuin van bloemen, alwaar ik mijn lammeren kon weiden.
1: Wapi, wapi, kondo, wapi, kondo, gorillo. Wapi, wapi, kondo, wapi, kondo, gorillo. Yonde vienes peleando con tu primo hermano. Causé la triple venawe con tu pico ensuciados, con tu pico sangre, sangre, con tu pico ensuciados, con tu pico sangre, sangre, con tu pico ensuciados, con tu pico sangre, sangre. Guapi, guapi, xingu, guapi, guapi, condo. Wapi, wapi, xingu, wapi, wapi, kondo.

Nogmaals een liedje uit de Kolza-vallei. Het wordt tijdens het carnaval gezongen en de tekst luidt: als je een ongetrouwde vrouw zou zijn, dan ga je dansen. Als je een appeltje zou zijn, dan zing je. Als ik één van beiden zou zijn, dan zou ik met je flirten en jou in plaats van een ander kiezen. Daarop volgend een vijftal instrumentale stukjes.

Na deze muziek uit de Colza-vallei en de provincie Cajamarca horen we tot eind van dit programma muziek van de hoogvlakte van het Andesgebergte. We beginnen met drie korte liederen. Let op, de muziek is in mono opgenomen.

Michael.

toma, pues viejo, toma, toma, toma, toma, deja, deja. Está grabando.

0: mucho bueno.
1: Deze muziek van de bewoners van het Andesgebergte wordt vervolgd met drie liedjes waarvan de tweede de volgende tekst heeft. Kom, laten we naar de bergen gaan waar we onze alpaca's kunnen weiden. Ach, moeder, we zijn zo droevig omdat we geen kleren hebben.
2: Oh, ja.

0: Nogmaals drie liedjes van de hoogvlakte van het Andesgebergte. Het eerste is een wiegeliedje en de laatste twee worden door de Quena-fluit begeleid. Helaas, we hebben van deze liedjes geen vertalingen voor u.
1: Achtilio papa, takirinsta, wawalega, wawalega. Mishkila papa, takirinsta, wawalega, wawalega. Wachachaki jai, koro chakai, wawajega, wawajega. Mirisinule, almalagai, wawalega, wawalega. Wachachaki jai, koro chakai, wawalega, wawalega. Mirisinule almalagai, wawajega, wawajega. Pachachaki jai, kuru jagai, wawalega, wawalega. Chikitagani, patastakan, ariwakan, charpachakan. Pachachaki jai, kuru jagai, wawajega, wawajega.
2: Wait on, jagal, zonai.

Na een rueda, een cirkeldans, horen we een lied dat gaat over de overwinning van de leider Atahualpa op de Spaanse veroveraars.

Tot zover het eerste programma met volksmuziek uit Peru. Volgende week deel 2 en dat alles uit een serie van 3. Jan Kruid stelde dit programma voor de concertzender samen.

0: Discover. Een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: U luistert naar de concertzender en wij gaan verder met een nieuwe aflevering van Discover. We staan aan het begin van een nieuwe jaargang dus van Discover, waarin wij u onderbelichte, gedenkwaardige en obscure, maar niet minder interessante albums uit de Roots muziekgeschiedenis gaan presenteren. Aanleiding voor de aflevering is Eindelijk Vrij, een recente vinylproductie van het trio Rommelhond. Te beginnen zometeen met een bewerking van een traditional, Meisjeloos.

De voorman van dit eigenwijze trio is multi-instrumentalist en zanger Erik van den Bergen. Oorspronkelijk kwam hij uit Rotterdam, maar hij heeft jaren in Zeeland gewoond. Eigenlijk tot zijn relatie stuk liep. Zijn vriendin had een ander slot op de deur gezet en Van den Bergen stond plotseling op straat. Hij verbleef maanden in een lege tent op een somber stuk weiland met alleen een oliekachel als luxeartikel. Maar het weerhield de singer-songwriter er niet van om zijn net gestarte muziekcarrière verder vorm te geven. En het resultaat was Tent en Oliesmoke. En dit album, dit vinyl, daarvan horen we een heleboel tracks. Te beginnen met de volgende: Start All Over Again, Shoes, Big Whole Moon, Warmth on the Sun, Blue Sky Fallen en Rain.

Dat waren een zestal tracks afkomstig van het vinyl Tent & Oily Smoke. En deze Tent & Oily Smoke werd grotendeels met minimale middelen opgenomen. Een oude bandrecorder, eenvoudige microfoons en een paar instrumenten. En de opnamen werden gemaakt in de tent waar Van den Bergen verbleef. En u zult vast wel de omgevingsgeluiden hebben gehoord of het kraken van de planken of de stoel. Een echt low-profile product zou je kunnen zeggen, gemaakt in de natuur. En daarmee mag je Tent & Oily Smoke gerust de Nederlandse Texas Campfire Tapes noemen. Al werd Michel shocked met het album veel beroemder dan onze Van den Bergen. We gaan weer luisteren naar een zestal tracks afkomstig van dit vinyl Tent & Oily Smoke. Ain't Nobody's Fault, Don't Give Up on Love, Sitting by Myself, Fun in the Barn, In Your Eyes en Morning Light.

Een zestal tracks, afkomstig dus van het Vinyl Tent en Oily Smoke van Van den Bergen. En alle composities op het album zijn van Erik van den Bergen zelf. Merendeels solo uitgevoerd op gitaar en mondharmonica. En op enkele tracks wordt hij ondersteund door lokale gastmuzikanten. Op onder meer dobro, mandoline, mondharmonica en mondharp. Dit album is deels een retrospectief album over de ellende en de gevoelens bij de relatiebreuk. Maar daarnaast klinkt optimisme en positieve levenshouding en de verbondenheid met de natuur in zijn liedjes door. Dankzij de ongecompliceerde manier van opnemen, zoals ik die al omschreef, zijn er toch ook positieve kanten. De omgevingsgeluiden en de eenvoud klinken namelijk door in de nummers en dat maakt de nummers naakt, eerlijk en zonder opsmuk. En zo dringen ze door tot op het bot, tot in de ziel. En zeg nou zelf, maken de meeste artiesten niet meesterwerken als ze in een deplorabele staat verkeren?

Na dit vinyl Tent and Audi Smoke volgden nog twee solo-albums, grotendeels geïnspireerd door de verblijfplaatsen van de zanger-gitarist, namelijk een caravan en de kajuit op een vrachtboot. Uiteindelijk belandde hij in een appartement in een volkswijk, waarna hij de groep Grappy Dogs formeerde. Twee albums verschenen tot opnieuw het noodlot toesloeg. Namelijk, twee bandleden verdwenen spoorloos naar een vaartocht naar het Noorderlicht. Einde dus van de Grappy Dogs. Nu weer drie tracks afkomstig van zijn vinyl Tent and Audi Smoke. Working Man's Blues, Candy Store Stomp en Feeling Good.

Van den Bergen ging op zoek naar zichzelf en de zin van het leven. Hij hervond zichzelf en maakte met het trio Rommelhond een comeback. Nederlandstalige liedjes dit keer, maar nog even scherp, onconventioneel en gewaagd. Als afsluiter hoort u het cynisch waarschuwende signaal over de gejaagde prestatiecultuur in deze samenleving. Dat cover werd samengesteld door Marius Roeting.

U kent vast onze website, concertzender.nl. Dan weet u dat wij 24 themakanalen hebben. Op één daarvan vindt u zeker de muziek van uw keuze. Misschien luistert u graag naar oude muziek, naar jazz, naar wereldmuziek of gewoon naar Bach. Voor de zekerheid noem ik nog maar eens het adres. concertzender.nl/themakanalen. Ga eens kijken, maar blijf daarna vooral luisteren.

Welkom bij de Concertzender en welkom bij het programma Mariama. Vandaag een uurtje Ethiopische muziek. We beginnen met twee grootheden die nog regelmatig te horen zijn op de Europese podia. Allereerst Mahmoud Ahmed en daarna Alemayehu Eshete. En dat is de James Brown van Ethiopië. Vervolgens het funky Hasabe van Ayalew Mesfin, dat met een rockgitaar start, en het eveneens funky Antiki Kwanjo van Tadalebe Kele, waar hier fantastische blazerspartijen te horen zijn. Een andere grootheid, Mulatu Astake, besluit met een meer Latin geïnspireerd nummer.

We vervolgen onze Ethiopische reis met Muluken Melese, een andere reus uit de Ethiopische muziek. Helaas hing hij zijn muzikale schoenen eind jaren 70 aan de wilgen, omdat hij zich aansloot bij de Pinkstergemeente. Daarna een zangeres, Hirut Bekele, hier veel minder bekend dan de voornoemde mannen, maar zeker een diva in eigen land. Vervolgens springen we naar de 21ste eeuw met twee huidige Europese interpretaties van Ethiopische muziek. Beide van Franse groepen, namelijk Akalewubé en respectievelijk het wat meer experimentele Le Tigre des Platanes. Voor de volledige tracklist verwijs ik u naar onze site concertzender.nl.

Yes, I'm gonna.

U luistert naar Mariama. We starten en eindigen dit blokje muziek met Mulatua Stake. Daartussen hoor je de Ethio-jazz van Veka Duam de Mescal en de experimentele Ethio-impro van het duo Etienne Chevassier en Mathieu Sourisseau, de bassist van Le Tigre des Platanes.

Mama, some more.

Deze uitzending werd samengesteld door Francis de Souza. Mocht je willen reageren, stuur dan een mailtje naar mariama@concertzender.nl.

Met het programma El Mundo maken we in 1 uur een muzikale reis rond de wereld. En we starten in Cabo Verde met de helaas in 2011 overleden koningin van de Morna, Cesária Évora. We blijven nog even in de Kaapverdische eilanden met de vroege pianist van Cesária Évora, Tito Paris, Cidade Velha. Het is een track van zijn laatste album, Mi Bebo. Van de Kaapverdische eilanden schakelen we dan over naar Mali, naar Afel Bekoum, de voormalige gitarist van wijlen Ali Farka Touré. In 1997 nam Afel zijn eerste eigen album op met de titel Aki Bar. En naar dit werk hoort u Carriese Fotso en die komt uit Cameroen.

Op onze muzikale wereldreis kwamen we tegen in Mali Afal Bekoum en in Cameroen Karyese Fotso. En we gaan door met onze muzikale wereldreis.

Als eerste hoort u de zangeres en gitariste Ampora Sanchez uit Granada. El Goro de mi Gente is de titeltrack van haar laatste album. Daarna het nummer L'Exil van Bernard Lavillier. En Bernard Lavillier is afkomstig uit het Franse Saint-Étienne. En als derde de Duitse singer-songwriter Ingo Pollmann uit Wiedenbrück met Goed Zo. En dan gaan we verder met de charismatische Turkse zanger Ferhat Göser. Hij maakt een prachtige mix van Turkse pop met klassieke muziek. En daarna hoort u Hayati, My Life, van de Algerijnse singer-songwriter en gitariste Suat Massi. En zij woont tegenwoordig in Parijs.

Tijdens onze muzikale wereldreis doen we ook Italië aan. En u hoort de bekende singer-songwriter en muzikant Claudio Baglioni uit Rome. En we beëindigen El Mundo met de track Wali van het laatste album van de Marokkaanse singer-songwriter Zarabi.

In onze muzikale wereldreis beëindigden we in Marokko met de singer-songwriter Oum Sarabi. Tot zover deze El Mundo, een programma dat is samengesteld door Ab de Haas. De speellijst van dit programma vindt u uiteraard terug op onze site concertzender.nl.

Vanuit onze studio in het MuziekQ-gebouw in Amsterdam is dit Mariama. Het programma van vandaag is gewijd aan medleys van een aantal Afrikaanse iconen. Tijdens dit uur zult u kennis maken met klassiekers van Mbilia Bel en Le Grand Maître Franco uit Congo, Prins Nico Mbarka uit Nigeria en Sekouba Bambino Diabaté uit Guinea. Klassiekers die een grote stempel hebben gedrukt op de Afrikaanse muziekcultuur. We beginnen met een medley van de Congolese zangeres Mbilia Bel. Ze maakte jarenlang deel uit van Afrisa International, de band van haar echtgenoot, de Congolese grootheid Tabulé Rogero. Daarnaast maakte ze ook een aantal soloalbums. Het komend kwartier kunt u luisteren naar Mbilia Times en hoort u achtereenvolgens Eswi Yo Wapi, Keria, Petanga, Nakei Nairobi, Quel Méchanceté, Nadine Yambanga en Peya Longo en Fopa.

0: Dit was het nummer Billia Times van de CD Grubinés uit de serie Sans Papier met muziek van de Congolese zangeres Billia Bell. De volgende medley die u kunt horen komt ook van een CD uit de Sans Papier serie met klassiekers van François Luamba Makiadi, beter bekend als Le Grand Maître Franco en zijn orkest Le Tout Puissant OK Jazz. Franco, die in 1989 is overleden, was de beroemdste artiest uit Congo, het voormalig Zaïre. Hij was vooral bekend als meester van de Congolese rumba en stond ook aan de wieg van de moderne Congolese sound die soukou heet. U kunt het komende kwartier luisteren naar het nummer Franco di Mi Amor, gezongen door Madilou Sistem, liedzanger van het orkest. Madilou zingt een medley van achtereenvolgens Matata ya Mwasina Mobali e Koki Kostilate, Asda, Mamou. Het legendarische Mario en tenslotte het nummer Liberté.
1: Yoka Musiki.

Dit was het nummer Franco de Mi Amor, een medley met klassiekers van de legendarische Franco uit Congo. Met de Congolese Soukou Stars maken we een overstap naar Nigeria uit de jaren 70, waar Prince Nico Mbarga en Rockerfield Jazz destijds de dienst uitmaakten. Prins Nico Mbarga speelde een belangrijke rol in de evolutie van de Afrikaanse muziek, met als absoluut hoogtepunt de kraker Sweet Mother uit 1976, de grootste Afrikaanse hit aller tijden. Onder leiding van Lokase Ya Mbongo overgieten de Soukou Stars de Prins Nico Sound met een Soukou sausje en het resultaat het haast 15 minuten durende Lagos Night, waar u nu naar kunt luisteren.

U luistert naar Mariama, het programma met Afrikaanse muziek van de Concertzender. En u heeft zojuist geluisterd naar Lagos Night met muziek van Prince Nico Mbarga en Rockaville Jazz uit Nigeria. De muziek werd gespeeld door de Suku Stars uit Congo. Tot besluit kunt u luisteren naar Sekouba Bambina Diabaté uit Guinea en wel uit de hoofdstad Conakry. Sekouba Diabaté is afkomstig uit een bekende griotfamilie. Vanwege zijn uitzonderlijk zangtalent werd hij op last van de toenmalige president van Guinea, Sékou Touré, op 16-jarige leeftijd als liedzanger toegevoegd aan het door de staat gesubsidieerde Orchestre Bembeya Jazz National. Dit leverde hem de bijnaam Bambino op. In 1991 begon hij zijn solocarrière. Tegenwoordig is hij ook vaak te horen als liedzanger bij de Senegalese groep Africando. Van zijn cd, Quinze Anniversaire, hoort u nu de medley Bambino Show met bekende nummers als Autorail, Itimirinma en Kasumama. De speellijst van dit programma kunt u vinden op www.concertzender.nl. Reacties zijn altijd welkom. U kunt die sturen naar mariama@concertzender.nl. Ik neem alvast afscheid van u. Dit programma werd samengesteld door Rick de Jalle.

Zo, de toon is gezet. De Amerikaanse formatie Cordelia's Dead laat er geen gras over groeien. Weg met alle abolligheid, verstokte versies en verfoeilijkte melodramatiek. Wie hun eerste versie van Waila Waila, vooral bekend in de uitvoering van de Dubliners, hoort, begrijpt wat we bedoelen. In de begindagen van hun carrière combineerde het trio traditionele Anglo-Amerikaanse traditionals met de energie van de punk. Toch klinkt op hun titeloze debuutalbum niet alleen directheid, maar ook geraffineerdheid door. Luister maar eens naar de tweede track, een bewerking van het overbekende Scarberry Fair. Aansluitend hoort u een aantal tracks uit How Can I Sleep, de Desk cover schijf van deze maand, waarover straks meer.

0: My bow, it needs rosin. My soundpost is down and my bridge it won't stand.
1: De laatste drie tracks die u beluisterde zijn afkomstig van de Discover CD van deze maand. How Can I Sleep is het tweede album van Cornelius Dead en nog steeds een trio bestaande uit Tim Erickson, Peter Irvine en Tom King. Voor het eerst is de mix te horen tussen eigen composities en bewerkingen van traditionals en de snoeiharde punkrock naast de meer akoestische setting. Een goed voorbeeld is de laatste track uit het komende blok, de overbekende traditional Delilah.

De ene opvolger van How Can I Sleep liet sterk akoestisch en traditioneel gericht werk horen. De andere bevatte weer stuwende rock. Het label Schizofrene Muziek werd op de formatie geplakt. Toch evalueerde Cordelia's Dead meer naar de akoestische richting. Vooral naar het vertrek van de kernleden uit Massachusetts, een thuisbasis kun je zeggen. Waarover straks ook iets meer. Eerst sluiten we How Can I Sleep af met de laatste track.

Na Joyfun Garden, de opvolger van How Can I Sleep, de Discover-schijf van deze maand, verlaat Tom King de formatie en wordt vervangen door bassist Keith Oss. Dat biedt ruimte aan Erickson om zich toe te leggen op gitaar, viool en andere folk-instrumenten. Later voegt fiddler Laura Risk zich nog bij de band, maar rond de eeuwwisseling is het gedaan met de band. Drummer Peter Irvine vestigt zich als muziekadvocaat en het andere kernlid, Tom Erickson, gaat solo. In 2002 verscheen een postuum album waaruit we een van de meest lyrische songs laten horen. Erickson is ongetwijfeld de meest veelzijdige muzikant met gitaar, banjo en fiddle als hoofdinstrumenten. Hij verdiepte zich in het shape note singing en de Secret Harp collectie en werd een moderne revivalist. Hij schreef eigen songs, spoorde oude en vergeten liedboeken op en interpreteerde songs die een sterk Anglo-Amerikaans karakter droegen. U hoort van Tim Erickson een track van de live CD Northern Lights Live in Namest.

De link met de Britse traditie is bij Tim Erickson sterk. En het uitzicht bijvoorbeeld in de vocale stijl verweven met de traditie in de Appalachen. Zijn gitaarspel refereert aan Martin Carthy. De bewondering is wederzijds. Dit jaar verscheen er ook een lang verwachte samenwerking met Martins dochter Eliza Carthy. Uit dat album, Bottle, laten we u twee tracks horen. The Ballad, Castle by the Sea en het stevige Traveller. Opnieuw dus de dualiteit. Discover wordt samengesteld door Marius Roeting.

Welkom bij de Concertzender bij Mariama. Vandaag een aantal nieuwe releases van de afgelopen maanden. Veel vintage, maar ook wat uitgaven van hedendaagse meer traditionele ensembles. We beginnen met de typische mandingé muziek uit West-Afrika. Allereerst oude opnames van Super Biton National de Ségou uit Mali, uitgegeven door het Amsterdamse Kindred Spirits, gevolgd door de Senegalese groep Jeuf Djeul de Thiès op het kleine maar zeer fijne label Teranga Beat.

Het is niet allemaal vintage wat de klok slaat. We gaan verder met wat meer traditioneel werk. Allereerst de Ghanese kologo-speler King Ayisoba. Een kologo is een soort tweesnarige banjo en zou ook heel goed de Afrikaanse voorloper daarvan kunnen zijn. King Ayisoba toert met zijn groep deze zomer door Europa en speelt onder meer op de Music Meeting in Nijmegen en op zondag 16 juni op het Houtfestival in Haarlem. Uit Zambia komt de Ngoma Roots Band, die een soort akoestische konono-muziek spelen op xylofoon en verschillende soorten drums. Twee kleine Nederlandse labels brengen dit uit, te weten Makkum Records en SWP Records. Ten slotte levert Kenia zowel traditionele muziek uit het dorp Mukunguni als een vintage benga-nummer. Voor de volledige speellijst kijkt u natuurlijk op onze site concertzender.nl.

Hey.

0: ke yum na bundu ki mkono ni
1: saga
2: kamata
0: kwazi
2: na kona goma
0: yes

Dit is de Concertzender met Mariama. We eindigen met twee vintage supergroepen die nog steeds actief zijn. Als eerste en als laatste Ibo Taylor uit Ghana en daartussenin een track van het Orchestre Polyrythmo de Cotonou uit Benin.

Welkom bij de Concertzender, waar het weer tijd is voor een uurtje Folk It. Binnenkort, om precies te zijn, van 16 januari tot en met 3 februari, vindt voor de 5e keer de Flamenco Biennale in Nederland plaats. Dat gebeurt in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven. Het festival laat de nieuwste ontwikkelingen in flamenco horen en zien, met dansers, choreografen en muzici. In deze uitzending van Folk It besteden we daar alvast wat aandacht aan, maar dan in tegenovergestelde richting. Dus niks nieuws onder de Spaanse zon, maar juist flamenco van oude, krakende en versleten singeltjes. Ze komen voornamelijk uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vaak van onbekende muzikanten die zich toen toch echt de vonken van onder hun hakken gespeeld hebben, of hun gitaar vol vuur sloegen, of via stem hun vurigste verlangens lieten weerklinken. Uiteraard beginnen we rustig, bijna gewijd, en eindigen dit uur in vlammen.

In deze uitzending met oude flamenco-singeltjes uit voornamelijk de 60's trapten we af met nogal ernstige, gewijde flamenco in de vorm van twee saitas. Al wat wereldser werd het vervolgens met Juanito Valderrama, Cobitos en Luis Gordillo. Langzamerhand stomen we op naar het spetterende einde, maar zover is het nog lang niet. In het nu volgende tweede deel van dit programma ook aandacht voor vrouwen in de flamenco, zoals Terremoto de Málaga en de zusjes Hermanas Romero.

Zojuist viel in deze folk hit nog meer flamenco te horen van oude 45-toerenplaatjes. En ze kwamen bijna allemaal uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Uiteraard wordt het tempo in deze uitzending steeds opgevoerd, maar op de late uurtjes zoals nu kunnen we daar de tijd voor nemen. Tranquillo, dus nog even. Alhoewel, zometeen onder andere Felix de Utrera, Roque Montoya Jarrito, Lolita Núñez en Pepe de Córdoba.